0: Ja, ik heb nog een klein beetje achteruit gegeven. Ik heb best even je bochtje een beetje vrijgevaren.
1: Oké, okay, de boot dadelijk daar vanuit komt. Ben orde de schaarsmerk geplaatst gekomen.
0: Wist 5, gaan we even stoppen van voren.